my pa. Ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinching, Las, Emalaseni.

als uw zoon vanavond gaan zak. Ik ga een miljoen harten breek. Als uw waarheid braaf en nog was om zijn kop weer uit te stelen. Zou ons telken vrede

dan gebeurt. Wat als donker wolken kom en jij staat zonder een geweer? Zal die goed uit in jouw hart

0: Yeah, meet me in the middle, and that's Zed Maron Morrison Gray. Why don't you meet me in the middle? Ja, ik had een vriendin en haar dochter. Toen ze nog zo jonger was, zij is van New Taipei. Hulle is, ja, kan je maar zeggen, Chinese, maar in elk geval, dan vraag ik van altijd, of ik het altijd van gevraagd als je jonger was, dan zeg ik van, how are you doing today? En ze zei, in the middle. So, ja, zo zei het, een neutrale basis, ja. Zei wel niet, she didn't want to, she did not want to rock the apple cart. Oké, breakfast popgooi, jylle kies er volgend.
1: Tijd voor die breakfast popgooi.
0: En dankie vir julle keuse. Dit is Jean Boucher, ons word een.

0: En dat Jacques losgelaten met Verlang jij, 831. Kom eens gewoon vannacht dan naar de advertenties toe. En indien jij iets meer wil horen, jij dalk niet gehoord wat er gezegd niet. En jij wordt dalk ietsje meer hoor. Gaan kijken gerust op ons webtuiste, www.joustasie.net. En je kan het daar krijgen. Ja, net zo makkelijk zoals dat.
1: Ach nee man, hy kraan prup prup. Die plafond zag zag. En die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The go-bar, the kostigbar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: And the time check at the moment, 8:33. Let's just quickly go and have a look at the traffic.
3: Jou stasie verkeer.
0: Motor vehicle accident before Beaufort Circle and Decrest Avenue, then Epping, two vehicles involved, no injuries. The people in uniform are on duty. They are busy there with that scene, so just bear with them and follow the instructions. And then also the N1 outbound ramp at Durban Road has been cleared. And what else is there? The N2 inbound before Robert Sobukwe. There's quite a heavy stationary vehicle, rather. And all lanes are open, so no delays at this stage. And it seems to me that the fog cleared nicely all across the Western Cape. So, yeah, doesn't look too shabby. And that's a look at the traffic.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borgskap van vanoggend se program.
5: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
6: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: En ons het nog so 'n lekker stukkie musiek. En hierdie keer is dit DJ Ossewa. Ek het hom lanklaas gespeel. Briljantjie.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten in bekostigbare prijzen.

Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel. Jouw instop hardeware winkel.

0: Yes, het ging lekker. Ik like het, ik like het, ik like het. Dat klinkt. Ja.
1: I'm already struggle was to pay. I'm all very nervous, yes, more.

By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei,

0: entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stassi.
1: Het nieuwe se ons was verliefd.

0: XFM Nieuws.
1: Wel, dat is hartelijk. Goedemorgen, joh. Dit was pas 4 uur. Er is tijd voor je nieuws op Hartjes FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.
0: Jouw gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de handelspost in Hartebeespoort. Die thuiste van Hartjes FM.

Vanmiddag in Junis, de Johannesburgse landers of het borgtocht van R5000 elk aan die geschorste adjankoe van die Ekurhuleni metropolitie Julius Makwanazi en zijn medebeschuldigde getuige K bij die Matlange commissie toegestaan. Hulle staan terecht op aanklachten van samenswering om roof te plegen, roof met verzwarende omstandigheden in bedrog. Het hou verband met die diefstal in 2023 van edelstenen ter waarde van bykans R15 miljoen bij eiendom in Johannesburg. Makwanazi staan terecht op verschillende aanklachten en verschillende hoeven. Getuige K was een JMPD-beambte en het vroeger een romantische verhouding met Makwanazi gehad. Die borgtogvoorwaarde sluit in dat die beschuldigdes niet met enige getuige mag communiceren of hulle enigszins intimideren. Een zaak wat hier die parlementslid Fadil Adams na die onderzoekdirectoraat in corruptie verwijs is, dui op die beweerde kaping van stelsels en processen binnen misdaad intelligentie vir private gewin die die hoof van die eenheid Dumisani Khumalo en ander senior ambtenare. So sê die hoof van IDEC, Andrea Johnson, wat vandag voor die Matlange Commissie getuig. Sy getuig ook oor die onderzoek wat daartoe gelei het dat Khumalo en 6 medebeskuldigdes aangeklaas van bedrog, corruptie en verwante oortredings. Het hou verband met die aanstelling van Deneo Mokwele, een voormalige ingenieur bij BMW wat as 'n brigadier by misdaadintelligentie aangestel is. Johnson sê dat het die indruk geskep dat die aanstelling van sekere mense in bepaalde poste by misdaadintelligentie vir Khumalo en sy medebeskuldigdes strategiese toegang tot befondsing verleen het, sonder dat behoorlike prosesse gevolg is. Die regering is besig om bestek te neem op duisende huise wat aan die staat behoort nog in die openbare belang is. Die minister van Openbare Werke en Infrastructuur Dien McPherson het opdracht gegee dat onderzoek gedoen word na meer as 6000 staatshuise. Hy vra vir 'n strategiese of 'n strategie eerder om die eiendomme te verkoop of maniere te vind om die eiendom beter aan te wend. Die stap kan belastingbetalers miljoene rande spaar en die staat sal sy eiendomsportefeuille kan aanpas. McPherson sê dit kost die staat miljoene rand om die instandhouding te doen en ook munisipale dienste te betaal. Die Gautengse Departement van Gesondheid het die halfpadmerk verbygesteek vir die 2026 Mandela Maand Operasie Marathon. Meer as 600 operasies en kliniese prosedures is net meer as 'n week afgehandel. 5 staatshospitale neem aan die marathon deel om die waglys vir operasies te verkort. Oogprosedures is die meeste gedoen, gevolg deur op sterie en gynekologiese operasies en algemene en ortopediese chirurgie. Die woordvoerder Steve Babona sê meer ingewikkelde operasies is ook gedoen om pasiënte se lewenskwaliteit te verbeter. Die marathon duur tot die 31ste Julie. Die Britse eerste minister Andy Burnham hou vandag sy eerste kabinetsvergadering nadat hy gister as premier ingehuldig is. Lede van sy kabinet is opgemerk waar hulle by Downingstraat 10 aankom. Het sluit in die minister van Finansies John Healey, die minister van Binnenlandse Sake Shabana Mahmood en die minister van Behuising Angela Rainier. Burnham het vroeger aangekondig dat hy van 1 oktober of BTW op die huishoudelike elektrisiteitsrekeninge sal afskaaf. Het sal die gemiddelde Britse huishouding jaarliks £45 spaar. Die regering gaan die verlies aan inkomste opmaak deur die voormalige eerste minister Keir Starmer sy digitale ID-stelsel te beëindig.

Is gangel op je gunsteling radiostatie. Dat is Hardies FM. Hier wil ons dingen anders doen. En ons is bezig met ons onderhoud met Philly vanmorgen. Hier op je gunsteling radiostatie. Philip Jacobs eindelijk. En ons gaan met hem gesels oor sy loopbaan en leven. En sy nietste enkels net wat onlangs uitgereik is.

donker word, die lug so blou. Ek sit hier in my flat alleen. Die lug is vars, die reën is stil. Die aanse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan dier die pad. My deur staan jyl dag wafheid op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra. Als die muren om jou begin kraak, die gemmer branden wijn man raak. Tussen steegjes en gebouwen en burnets.

kou. Wordt die wedloop tot stop gedwongen, dan komt die stilte wat jouw heilstoel volbracht.

jou laat achterblij om te wachten van mij. Het jou laat achterblij om te wachten.

Goed, dat is Hein. Goedemiddag. Welkom aan Joost Oogschakel op Arties FM. Jouw statie in Riebeek Valley Radio. In de state voor jou 5 uur nieuws.

Alles 19 minuten na 5. Nou is het tijd voor jou streeks weer. Ons hart op zo'n klein beetje achter, maar daar is nou niet die ernstigste tussen vrienden nie. Ja, daar is niet vanavond woorddraai nie. Maak niet de noot daarvan. Van. Woorddraai, bietjie van een probleem, omdat ons die onderhoud gaat het. Ons gaan die woorddraai weer spielkie weer morgen of iets. Morgen speel. Morgen gaan ek ook een onderhoud hee, 4:15. Maar ons gaan die woorddraai inpas so tussen 4:15 en 5:00 morgenmiddag, hoor. So maak me net de aantekening. Morgen keier Richan Brissou bij ons hier in Herlee. Maar goed, kom ons kyk gewoon naar jou streeks weer. En dan neem ons een vinnige handelsbreek. En hier daarna is het tijd vir Nuusfokus.

Zoals ik al ben, Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Kom ons kijken naar jouw nieuwshoogtepunten van die dag. Of dan jouw belangrijkste nieuwszaken van die dag. Wat gaan dan op die nieuwsfront?

Bij je buitenlandse nieuws, de VS-Azen president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd dat hij zwaar gevolgen zal dragen voor die elke Amerikaanse soldaat wat in die Midden-Oosterse conflict sterft. Die VS-A het maandag opnieuw aanvallen tegen Iran van sapel gestuur na die dood van tenminste 3 Amerikaanse soldaten in die afgelopen paar dagen. Volgens de Iranse leer het de Amerikaanse bates in Kuwait getekend nadat die revolutionaire wacht vroeger aangevoerd het dat hij terreinen in Jordanië, Bahrein en Syrië aangevallen. Jordanië's leer het gezegd dat zij luchtverdediging 3 Iranse missiele waar die koninkrijk getekend het afgeschiet het zonder dat enige beserings of schade aangemeld is. Trump's jongste waarschuwing aan Iran komt na die dood van nog 3 Amerikaanse soldaten waar die totale aantal Amerikaanse sterftes in die oorlog op 17 te staan brengt. Bijna 100 Amerikaanse dienstplichtigers is sedert 7 juli gewond, het die Pentagon maandag gesê. Ons vertrou maar, hierdie situasie gaan een of ander tyd einde kry, want ek denk hierdie oorlog het baie, baie verlies, gaan met baie, baie verlies gepaard. Dan is ook gehoor dat 3 hoë profiel moordsake is uiteindelik gereed vir verhoor. Ons het ook reeds gister daaroor berig. Ek dink nie ons gaan weer daaroor gesels nie, maar ons almal ken daardie situasie. Dan uitspraak wat vandag in die Vogwel kroegmoord verwag word. En meer as 4 jaar sedert Natasha Wheeler se dood gaan landros Fatima Khan na verwagting dinsdag, dis vandag in die streekshof, op Vogwel uitspraak lever in die moordsaak teen Rudolf Pretorius. Pretorius staan reg op aanklagte van moord en dwarsboeming van die reg, nadat hy Barnard op 3 maart 2022 in die Boulevard restaurant en kroeg op Vogwel na bewering aangerand het. Hy was die kroegman op die aand van Barnard se dood. Pretorius het die aanklagte teen hom teen sterkste ontken en ook nie in die verhoor getuig nie. Na Barnard se aanranding is sy by haar ma Frieda Senekal se huis afgelaai waar paramedici haar later dood verklaar. Barnard en haar 2 kinders het ten tyde van haar dood by Senekal gewoon. Dit is al wat ons nuus aan betref so ver, belangrikste nuussake van die dag. Ons gaan nou kyk na dit wat op die paaie aangaan.

Sokker is natuurlijk aan de orde van die dag. Al die bad nog steeds, al heeft die wereldbeker geëindigd. Argentinië kon zondag niet aan slag om zijn wereldbekertitel succesvol te verdedigen toen hij met 1-0 en bijkomende tijd in Spanje verloor het. Die Spanjaarden was ongetwijfeld die beter span op je veld en had het 20 keer proberen om het doel aan te tikken, terwijl die Argentijnen net 2 so pogings in die richting van hun tegenstanders doel ook gestuurd heeft. Nou, die 39-jarige superster was in die kool met 8 doelen in aanloop tot die bekerstrijd, maar hij kon niet zijn stempel tegen Spanje afdruk nie. Als het zijn laatste wereldbekertoernooi was, heeft het geen sprookjes einde opgeleverd. De Zuid-Amerikaners het vroeger in die toernooi die spreekwoordelijke sportdoede herreis om met Engeland, of tenminste eerder Engeland en Egypte, klaar te spelen. Zo so, ja, dat is interessant. Ik weet niet of je daar die interessante wedstrijd dopgehoud tussen, Argentinië en natuurlijk die span van Spanje niet. Dan laatstens bij die rugby nieuws. Zuid-Afrikaanse rugby rijdt thans op die kruin van die internationale golf. Een stelling wat door feiten en statistieken ondersteund wordt. Mens kan eindelijk als ook die overheersing met de eenvoudige vraag en een antwoordsessie onderstreep. Ja, die Springbokke is die wereldkampioen. Ja, dat is waar. Is hulle die wereldkampioen? Ja. Die Blitsbokke is wereldkampioen en die Junior Springbokke wereldkampioen. Springbokke is bijvoorbeeld nie net die topspan op wereldrugby, sy amptelike puntelier nie, maar is ook al vir meer as 2450 dae die wereldkampioen, nadat Sian Coulissie in 2019 en 2023 die Webb Ellis trofee omhoog gehou het. Baie, baie geluk.

0: Nice.
1: Dat is een hartelijke goede hand aan jou. Dat is op je kop 6 uur in tijd voor jouw Ant Nice hier op Hartie FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: Goed, ons gaan in Hartbees Poort begin soos gebruiklik vir die inwoners van Harties hier in en om rond ons. Hartbees Poort is situasie, môre kom ons kyk gou vinnig vir jou, as ek hom net in die hande kan kry, moet hy wees, waar is hy nou? Oh my word, South African weather. Ja, hy sê nou, Hartbees Poort, môre. En ek sien ons het een maximum, of een minimum, kom ons begin met die minimum, een minimum van 7 morgenochtend, en een maximum van 24, wat voorspel word vir môre hier in Hartbees Poort. En dan vrug net, kyk na die res van Suid-Afrika, Pretoria, môre 11:22. Dan Johannesburg 12, maximum 19, Johannesburg, dis hy, Rustenburg 10, 23, Polokwane 9, 23, en dan Nelspruit of Mbombela 8, maximum 26. Dan het ons Bloemfontein môre 7 op die minimum, 21 maximum, Kimberley 10, 23, Durban 15, 22, en Pietermaritzburg 6, maximum 24, Port Elizabeth of Klabergas is bekendstaan 12, 17, Oos-London 14, 18 en Kaapstad 12, maximum 16. Dit is die situasie wat die weer aan betref. Dit is jou minimum en maximum temperatuur vir morgen. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, daarna is dit tyd vir muziek.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodeo doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

Tijd voor je verkeer. En dan natuurlijk neer aan het ons voor kunstenaar Driespel. Vanavond die muziek van Carl Douglas. Of een beetje in zijn leven en kijk. Zo blijger is ingeskakeld. Maar voordat ons daar kom, gaan we eerst gaan kijken naar die verkeer. Wat op die paaien aan die gang is. Goed, kom ons kijken wat sê die verkeerskantoor van die verkeer. Dat is nou iTraffic, wat voor ons periodiek inlig van die situatie op Suid-Afrika se paaie. Drie provincies wat ons gewoonlik onder die loep neem, is die Weskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng, en versaaklik ook hier rondom Noordwes, baie belangrik. Maar kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat die verkeer aan betref, of daar enige probleme aangemeld wel is. Is al baie laat, maar het gebeur nog dat ons hierdie tyd van die dag probleme het. In Gauteng, ja, hier is probleme met 'n stilstaande voertuig op die afrit vanaf Rigelweg. Dit is die N1 Suid, baie baie druk verkeer ook tans daar op daardie afrit vanaf Rigelweg. Ry versigtig. Dan in Gauteng, die N1 Daniel Bersnelweg Suid, afrit by Atterbury, stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by die afrit by Atterbury, ook op die N1 Westelike Verbygang, in die suidelike richting, afrit by Rancho Road, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor die afrit vanaf die N1 Suid, Diepkloof Wisselaar. Dan het gevindig inkyk in die ander dele van Suider-Afrika, KwaZulu-Natal, nee, daar is een ouberig, is het niet? Of is het een ouberig? N13 Suid in KZN, afrit vanaf Oomlaas, daar was een incident op die N3 Suid, by daar die afrit vanaf Oomlaas, die linkerskouer van die pad is aan tans gesluit daar. Die N3 Noord, afrit vanaf Kaito Ridge, Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net daar die afrit vanaf Kaito Ridge, die linkerskouer van die pad is gesluit. Ja, sal natuurlijk morgen weer inkyk in die verkeerssituasie as dit nodig raak. Ek wil net gou vinnig kyk vir die Weskaap of daar probleme aangemeld is. Daar enige ernstige probleme in die Weskaap? Nee, dit is het hierdie stilstaande voertuig op die N1 uitgaande in oostelike richting, afrit by Platte Kloofweg. Een stilstaande voertuig daar wat probleme veroorsaak vanaf Platte Kloofweg. Die linkerskouer van die pad is tans heeltemal geblokkeer. Dit is die laaste deel wat ons verkeer aan betref. En ons gaan nou muziek maak. Dit is amper sikke tyd. Dit is amper tyd vir kunstenaar Driespel.

0: Ja, dit was dan die muziek van Carl Douglas, een Vlaamse kunstenaar, drie spel. Hier is die tijd nou amperkies kwart voor 7, 44 minuten na 6. Dank je voor die samenkuier, die laatste 3 ure. Dat was lekker samen met jou. Ek hoop ons maak morgen weer so. Morgen is klein zaterdag, woensdag, die 22ste juli, ne? Kan je geloven, die 22ste juli. Dan kan je ons samen tot en met, of dan tussen 4 en 7 weer eens morgen. Ek hoop jy gaan ek jou voor die radio kry. Vanavond om 7 uur is het Dewald Moritz met Pad Langs tot en met 10 uur. Maak seker iets ingeskakel vir hom, kyk lekker saam met hom en geniet die rest van jou dinsdag aand ter die. Ek hoop jy gaan dit ten volle geniet. En heerlijke nacht is jou, baie baie lekker slaap. Kry jou morgenmiddag dan voor die radio weer om 4 uur. En dan die Handels Breek speel vir jou uit met oudergewoonte liedjie die 60er jare Club Richard Bachelor Boy. En hiermee groet ek jou tot morgen. Mooi blij en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 ten slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

as ek heel dag deurpad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is die tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mure breek. Dan maak een man mos een plan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.